Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moi tulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,